Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran, dan volgt Saudi-Arabië. Het doel van Israël in Gaza is bijna bereikt, namelijk alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. Dat heeft premier Netanyahu gezegd, 3 dagen na een zware aanval van het Israëlische leger, waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij die aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grote offensief van Israël daarna zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. En sportclub Brugge staat nu wel heel dicht bij een nieuwe landstitel. Het won de topper tegen achtervolger Union met maar liefst 5-0. Joaquin Seys scoorde de tweede.
2: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn, maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onderaf afmaken.
1: Dan speelt club uit bij KV Mechelen. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien, mogelijk ook met onweer, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag nog regen, maar dan wordt het geleidelijk warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68 Mike.

I've Been Missing You, dat was onze inkomer voor je vandaag. En dit dan met de Vroege Vogels met Mike. Welkom, en dit bij Melinda FM.

Ik heb het altijd een heel speciaal nummer gevonden, deze van Ultravox met Vienna. Maar het blijft na al die jaren wel nog altijd heel mooi er naartoe te luisteren. In de komende 2 uur gaan we dus inderdaad kijken nemen wat er allemaal deze week te doen is. En uiteraard ook vandaag. Welkom bij Meneer.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

werk van de Bee Gees. Vandaag heb je van 17 tot 19 uur in Godix Muiden de Job Date. Inspira-scholen, regio Diksmuiden. Morgen is dan een workshop rug- en nekklachten voorkomen in de Ferm in Leeken om 20 uur. En dan heb je ook nog morgen

0: Linda FM weerbericht.
1: Vandaag krijgen we tijdelijk nog buien bij temperaturen van 16 graden. En voor de rest van de week stijgt het naar 20 graden, houden we het heel vaak droog en nu genieten we samen nog van de zon.

In ons weekoverzicht waren we eigenlijk beland in Diksmuiden en belanden we aan donderdag aanstaande. Van 12 tot 14:30 in de ontmoetingscentrum Lekka heb je de dorpsrestaurant Leken. Bloedinzameling in Women donderdag in Walnis en een daguitstap vlas naar Sint-Niklaas vanaf 7:00 al. Vrijdag aanstaande heb je de lentefeest van Fema Flower in zaal Horizon om 19:30. En dan heb je zaterdag nog het voorleesmoment Tutjesboom. En dit dan in de bibliotheek. Het concert van Bureau de Change gaat door zaterdag aanstaande om 20:00 in de muziekclub 4AD.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Candice Watson en I'm Here Again. Ben je een actieve 50-plussers? Heb je een passie voor de kust, cultuur en gastronomie? Wel, dan is het vanaf vandaag tot en met vrijdag aanstaande kan je eigenlijk genieten van pure Noordzee-vitamines in het prachtige duindomein van Hotel Ter Helme in Oost-Duinkerken.

stiefdieren samen nog met Sarah. En als dat gebeurt. Voor 7 uur nog Sonja Heller. En deze uit de jaren 70 van Natalie Cole.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten, zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven, dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die zogezegd spotgoedkope contracten aanbieden, terwijl het eigenlijk de duurste zijn. En ze mikken vooral op de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen. Vooruit dient daarover deze week een wetsvoorstel in het parlement. De kliklijn voor sociale fraude heeft vorig jaar een recordaantal meldingen gekregen. Het waren er bijna 7.900, of ruim 600 meer dan in 2024. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie, bevoegd minister Rob Beenders.
2: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude. Alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt. Dat wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
1: Er werd op deze manier 414 miljoen euro gerecupereerd. Beenders voert de strijd tegen sociale fraude nog verder op met 377 extra inspecteurs. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
3: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran, dan volgt Saudi-Arabië. Wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer, want veel landen geven geen cijfers vrij. En er nog sport. Club Brugge staat heel dicht bij zijn 20e landstitel. Het won gisteravond de topper tegen achtervolger en rivaal Union met maar liefst 5-0. Joachim Seys scoorde de tweede.
4: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Nu was de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn, maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onder afmaken.
1: Want dan speelt club uit bij KV Mechelen. Union trekt naar AA Gent. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag nog regen, maar dan wordt het geleidelijk warmer en ook zonniger. Donderdag tot 22 graden, daarna zelfs tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot

Beyoncé, If I Were a Boy. Welkom bij Melinda FM Vroege Vogels. We gaan naar Middelkerken, want nog tot en met 3 juli kan je gaan naar de bibliotheek van Middelkerken tijdens de openingsuren. En dit dan om Middelkerken eens te gaan bekijken door de Japanse ogen. Want het begin van de 20e eeuw reisde ook nog Kazaburo naar Middelkerken. Hij nam talloze foto's en stuurde ze voorzien van tekst terug naar Japan. Je ontdekt eigenlijk zijn reis in de bibliotheek, geïllustreerd met foto's. Dit nog tot en met 3 juli.

Dat was de titel, Un Alterate van Eros Ramazzotti. Van het begin, die zingt Rijmer. En dit dan vrijdag aanstaande om 20:00 in de branding in Middelkerke. Je mag er verwachten aan humor, kwetsbaarheid en muzikaal vakmanschap van een ganse familie. Toegang bedraagt €20.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
5: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Linda FM weerbericht.
1: Vandaag krijgen we nog tijdelijk buien met temperatuur die nog rond 16 graden zullen hangen. Verder in de week stijgt het kwik wel naar 20 graden of meer. Houden we het heel vaak droog en genieten we vaak van de zon.

Sonmieu en Morning. Hoe gezond is het verkeer in jouw straat eigenlijk? Wel, donderdag aanstaande kan je dat zelf mee in kaart brengen tijdens straatvinken. Deelnemen, dat is heel eenvoudig. Je zet om 17 uur een stoel voor je deur, je neemt een telformulier en je telt gedurende een moment alle voorbijrijdende fietsen, auto's en andere voertuigen. Vlak daarna vult dus eigenlijk gewoon ook de straat-o-sfeer vragenlijst in en geef zo je mening over de leefbaarheid in je straat. Hoe meer bewoners meedoen, hoe duidelijker het beeld wordt van verschillen tussen straten en buurten. Inschrijven doe je nu nog altijd via straatvinken.be en tel mee.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Natasha and These Words. Zaterdag aanstaande heb je om 20 uur in de Silt in Middelkerke een midlife party. 50 jaar Dancing Queen. Toegang bedraagt €30.

Eén keer voor altijd met Matthias Vergels. Dan heb je ook nog zaterdag aanstaande de boekstardag voor de allerkleinsten. Tijdens deze dag duiken de baby's en peuters zelfs al in de boeken. De bibliotheek wordt dan één groot boekenfeest van Middelkerken. Je mag je wel verwachten aan een warm baby- en peuterconcert. Dus zaterdag aanstaande om 9:30 in de bibliotheek van Middelkerken en de toegang is er gratis. Zo, Robbie straks na 8, ik morgen terug om 6. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die dan spotgoedkope contracten aanbieden, maar die eigenlijk erg duur zijn. Ombudsman Erik Houtman steunt een strenger beleid.
2: Sinds 2024 bestaat al een regeling door de langdurigheidskoop, waarbij men de klanten niet onmiddellijk mag verplichten om een contract te ondertekenen of te bevestigen, maar men 3 dagen bedenktijd moet geven. Dus het zou interessant zijn om voor die verkoop via telefoon om daar ook een 3 dagen bedenktijd voor te voorzien.
1: Vooruit dient deze week het wetsvoorstel in het parlement. In Westende aan zee is afgelopen nacht een huis volledig uitgebrand. De 2 bewoners geraakten zelf op tijd naar buiten, maar zijn toch nog naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze mogelijk te veel rook hadden ingeademd. Hun hondje overleefde het niet. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
3: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Zijn er weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. En het risico op een hantavirusuitbraak blijft erg laag, al kunnen er nog besmettingen opduiken bij passagiers of de crew van het Nederlandse cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip komt vandaag aan in de haven van Rotterdam. Daar gaat het personeel in quarantaine. Passagiers werden eerder al van boord gehaald. In totaal zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld aan het virus. 3 zijn eraan gestorven. Enkele Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0 en heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
4: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
1: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maximaal tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Ja, je kan niet spreken van een rustige maandagochtend als het 8 uur voorbij is en meteen zo'n knaller hoort. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Goedemorgen.

Davy Hillis en Elke dag wordt mooier. Of dat met het weer te maken heeft, dat horen we straks. Ja, we moeten nog even wachten. Maar Always the Sun, Strangers, nou, ik weet niet voor vandaag.

0: Bij CG & Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

George Benson en Gimme the Night. Hoe gezond is het verkeer in jouw straat? Op 21 mei kan je dat zelf mee in kaart brengen tijdens straatvinken. En dat heeft niets met de vogeltjes te maken. Deelnemen is heel eenvoudig. Zet om 17 uur een stoel voor je deur. Neem je telformulier en tel gedurende een moment alle voorbijrijdende fietsen, auto's en andere voertuigen. Vul daarnaast ook de stratosfeervragenlijst in en geef zo je mening over de leefbaarheid in je straat. Je kan meer informatie krijgen via www.straatvinken.be en tel mee.

Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. Hij mag ondertussen terug naar huis. En dan het weerbericht dankzij meteoarts.be. Vandaag maandag trekt een nieuwe depressie naar de Noordzee. We zouden dan wat meer wind krijgen met af en toe regen of buien. En de wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Ze komen weer een klein beetje overeen, die van Oasis. En ze zijn nog altijd ontzettend populair, hoor. Don't look back in anger. Somebody like you. Dit is Within Temptation.

tegenstelling wat je zou denken, komt dit niet uit Nederland wat de naam betreft, maar wel hier uit Vlaanderen. Houtsmet hoorde je. En dit komt uit 1979, Some Kind of Wonderful.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Een aannemer die sluit vanaf vandaag tot en met vrijdag de 22e mei in opdracht van de Watergroep twee nieuwbouwwoningen aan op de waterleiding ter hoogte van de Brugsebaan 43 in Gistel. Om de werken veilig te laten verlopen, rijdt het verkeer daar plaatselijk beurtelings over één rijstrook. De doorgang die wordt geregeld met verkeersborden. Roeselare organiseert volgend jaar voor het eerst een marathon naast een halve marathon. De sportvereniging De Rode Lopers die werken daarvoor samen met de stad Isegem, Ingelmunster en Ardooien. En deelnemers die lopen langs tal van groene plekken. Minister van Energie, Mathieu Bihet, die legt binnenkort een aangepast voorstel voor het energieeiland in Oostende voor. Het nieuwe scenario voor de onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk zou zo'n 2 miljard euro goedkoper zijn. Dat schrijft de Standaard vandaag. De 74ste havenfeesten in Blankenbergen hebben tijdens het verlengde weekend zo'n 60.000 bezoekers gelokt. Dat zijn er minder dan vorig jaar, maar volgens de organisatie bleef de sfeer, ondanks het wisselvallige weer, uitstekend. In de recreatiedomein De Ballokken in Wervik hebben opnieuw zo'n 150 mensen gekampeerd tijdens camping Ballokken. Dit jaar gebeurde dat uitzonderlijk in kerstsfeer. Met verklede kerstmannen, kerstliederen, een quiz en een passende decoratie. En dit dus tijdens de maand mei. Voetbalclub Rekkem Sport die kan zijn terreinen nog 9 jaar blijven gebruiken. Het bestuur heeft het huurcontract kunnen verlengen nadat de eigenaars de gronden opnieuw voor landbouw wilden inzetten. De club die spreekt van een opluchting.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een wisselvallig weertype met regelmatig buien. En die kunnen lokaal stevig uitpakken, met kans op onweer, korrelhagel en rukwinden tot 60 km per uur. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen en de temperaturen die schommelen rond 12 tot 16 graden en de wind waait meestal uit matige richtingen. Vanavond en vannacht blijft er nog kans op enkele buien, maar later wordt het droger met bredere opklaringen. Op sommige plaatsen kan morgen dinsdag wat ochtendgrijs voorkomen. En aan de kust valt er af en toe wat regen. In de loop van morgen dinsdag trekt dan een regenzone verder landinwaarts, gevolgd door nieuwe plaatselijke intense buien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Nog tot 10 uur.

0: Madhouse, wel, die maakte 24 jaar geleden deze cover van Madonna, Like a Prayer. Goedemorgen, dit is deel 2 van de muziekdoos met Damiano, David en Next Summer.
1: I saw

Niels de Stadsbader en je bent een stijlicoon. Melinda FM met de hits en de classics, dag en nacht dus.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

We moeten nou teruggaan naar 1973 voor deze Nederlandse formatie Earth on Fire met frontvrouw Johnny Kaagman en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Zometeen de Toy Soldiers van Martika. Maar we hebben eerst nog Marie.

En nog hebben we uiteraard nog onze spreuk. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Overal speelt vreugde en verdriet. Vaak denk je dat het bij een ander beter is, maar ook daar gebeuren dingen die jij niet ziet.

Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

De Jonas Brothers en Love Me to Heaven. En dit is nog eentje van de Blues Brothers. Weet je wel, everybody needs somebody to love.

Op het eind van de jaren 90 heeft, of hebben Mama Jasje liever gezegd, hun eigen versie op de markt gebracht van Eén Nacht Alleen. Dit was de Muziekdoos voor vandaag. Ik wens je nog een prettige maandag, als dat kan. En tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Altijd vrolijk, maar we weten ondertussen al geruime tijd dat het niet zo goed gaat met de gezondheid van Billy Joel. Ten huize Joel zal het dus niet zo prettig klinken. My Life was dat. Hier ten huize Melinda FM zitten we op de werkvloer tussen 10 en 12 met nieuwe verhalen en uiteraard met aangename muziek tot 12 uur.

We zijn deze week elke dag met Bonnie Tyler in gedachten. We hebben een kaarsje aangestoken, want over kleine 2 weken wordt ze 75 jaar. Maar de laatste dagen wordt ze in coma gehouden. Ze heeft nog een hartstilstand gehad. Het zijn dus bange momenten voor de familie van Bonnie. Vandaag maandag 18 mei. We zijn begonnen aan de week van de korte keten in Vlaanderen. Je kan deze week van alles gaan proeven en ontdekken, want de focus ligt op de lokale boeren en op de steekproducten. Ja, we gaan deze week op de werkvloer de boeren blij maken, maar ook de mensen die van gezelschapsspelletjes houden en de fans van de Beatles. Ja, volgens mij wordt het wel eerder een gelukkige week.

Net voor het Pinksterweekend kent Vlaanderen nog de week van de korte keten tot aanstaande zondag. Dus op de werkvloer gaan we daar uiteraard aandacht aan besteden. Want over heel Vlaanderen kan je deze week van alles gaan proeven, gaan ontdekken en gaan beleven. Het is nog niet duidelijk, maar velen denken dat in 2027 het Beatle Museum in Londen gaat opengaan. Dus dat is spannend voor de fans. Michael en Deborah die hebben onlangs een spelletjescafé geopend. In Oostende en ze willen mensen daar samenbrengen, samen rond het gezelschapsspel.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Melinda FM op de werkvloer, Mr. Rod Stewart. Ja, een opname van hem uit 1972, maar nog altijd petje af hè, voor die man uit Schotland. En dat brengt ons bij het eerste nieuwe verhaal van deze week op de werkvloer. Verhalen over ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen. En Michael en Deborah die hebben onlangs een spelletjescafé geopend in Oostende. Ze willen daar de mensen weer samenbrengen rond het gezelschapsspel. En in hun café, daar zijn er nogal wat. Het sociaal en toegankelijk karakter van dat bordspel, dat staat natuurlijk centraal in het café en dat maakt de drempel ook heel laag. Het spelletjescafé in Oostende kan al een succes genoemd worden. Iedereen is er welkom, beginners en ervaren spelers. En per uitzondering is het café vandaag geopend. Straks vanaf 11 uur gaat de deur open tot 9 uur vanavond voor spelletjes, voor koffie, voor plezier en voor af en toe een meezing liedje op de radio.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hij zat vorige week nog in het Eurovisie Songfestival, die Boy George, de Culture Club uit 1982 en Do You Really Want To Hurt Me. Mocht je er pas bij komen, net het verhaal op de werkvloer gemist van Michael en Deborah. Ze hebben een spelletjescafé geopend in Oostende en wij blijven op de werkvloer tot 12 uur. Dit is Jaap Reesema.

0: 3 jaar geleden was het een hitje.
1: You've got all my love.
0: You've got all my love and Coldplay. Zo gaan we naar 11 uur toe. Het nieuws uit West-Vlaanderen komt eraan. Maar ook het Pinksterweekend. Ja, volgend weekend is het weer afspraak voor Sluisse Kermis in het centrum van Middelkerken. Want aanstaande zondag is er ook het Harley-Davidson treffen. Ze vertrekken om 9:30 daar op het Marktplein. En als jij ook zo'n Harley in de garage hebt staan en je wil nog altijd meerijden met de rondrit op zondagvoormiddag, daar staat een koffietje klaar, een ontbijtkoek en een rondrit van ongeveer 120 kilometer aanstaande zondag. Als je nog wil meedoen, dan kan je inschrijven via de Facebookpagina van Sluisse Kermis. En dat begint aanstaande donderdag al. Wij gaan er uiteraard ook zijn, want we gaan weer live radio maken daar op het Marktplein in Middelkerken. Dus kom zeker maar eens langs als je onze collega's wil ontmoeten. De stemmen op de radio kan je dan in het echt zien.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Minister van Energie, Mathieu Bihet, die legt binnenkort een aangepast voorstel voor het energieeiland in Oostende voor. Het nieuwe scenario voor de onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk zou zo'n 2 miljard euro goedkoper zijn. Dat schrijft de Standaard vandaag. De 74ste havenfeesten in Blankenbergen hebben tijdens het verlengde weekend zo'n 60.000 bezoekers gelokt. Dat zijn er minder dan vorig jaar, maar volgens de organisatie bleef de sfeer, ondanks het wisselvallige weer, uitstekend. Op de grote markt in Ieper hebben enkele tientallen mensen de Nakba herdacht. Ze protesteerden tegelijk tegen de deelname van Israël aan het intussen afgelopen Eurovisie Songfestival en ook tegen de oorlog in Gaza. In Blankenbergen starten Sea Life en de Proper Strandlopers een project om scholieren bewust te maken van de impact van zwerfvuil. Via een opruimactie, opdrachten en een trash bingo ontdekken klassen welk afval aanspoelt en wat dat betekent voor dieren en het ecosysteem. In de recreatiedomein De Ballokken in Werveek hebben opnieuw zo'n 150 mensen gekampeerd tijdens camping Ballokken. Dit jaar gebeurde dat uitzonderlijk in kerstsfeer. Met verklede kerstmannen, kerstliederen, een quiz en een passende decoratie. En dit dus tijdens de maand mei. Voetbalclub Rekhem Sport die kan zijn terreinen nog 9 jaar blijven gebruiken. Het bestuur heeft het huurcontract kunnen verlengen, nadat de eigenaars de gronden opnieuw voor landbouw wilden inzetten. De club die spreekt van een opluchting.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een wisselvallig weertype met regelmatig buien. En die kunnen lokaal stevig uitpakken, met kans op onweer, korrelhagel en rukwinden tot 60 km per uur. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen en de temperaturen die schommelen rond 12 tot 16 graden en de wind waait meestal uit matige richtingen. Vanavond en vannacht blijft er nog kans op enkele buien, maar later wordt het droger met bredere opklaringen. Op sommige plaatsen kan morgen dinsdag wat ochtendgrijs voorkomen. En aan de kust valt er af en toe wat regen. In de loop van morgen dinsdag trekt dan een regenzone verder landinwaarts, gevolgd door nieuwe plaatselijke intense buien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
0: Immojo. Nog tot 12 uur, Dirk Smeet.

popgeschiedenis begin de jaren 80, waarin een rap werd gebruikt. Ja, dat was helemaal nieuw in die tijd. De Sugar Hill Gang en de Rapper's Delight. Wij gaan niet rappen, wij gaan gewoon hier op de werkvloer genieten van de arbeidsvitamine op maandag voormiddag, vandaag 18 mei. Welkom bij Melinda FM. Ah!

De wilde blonde uit Groot-Brittannië uit de jaren 80. Ja, toen kreeg ze elk hartje wel wat sneller aan het kloppen. Kim Wilde bij Melinda FM en You Keep Me Hanging On. Ja, ik zag bij Jeroen ook al zo fonkelingen in de oogjes. Dankjewel Jeroen voor het nieuws uit West-Vlaanderen. Ah, de week van de korte keten, daar zitten we in. En daar gaan we het zo meteen in de koffiecorner over hebben. Eerst nog muziek van bij ons, Pieze Pazen.

Aangename herinneringen uit de 90s, zoals we toen hoorden, de Limburgse Kate Ryan was dat. De week van de korte keten, daar zijn we vandaag aan begonnen en die loopt tot aanstaande zondag met focus op de lokale boeren en op de streekproducten. In heel Vlaanderen kan je zo dingen gaan proeven en gaan ontdekken. Nu bij aankoop bij deelnemende winkels ontvang je ook nog een unieke code. En die code is geldig tot 31 mei, tot het einde van deze maand. En daarmee kan je dan via de website nog kans maken om mooie prijzen te winnen. Steun die lokale voedselproducenten, onze lokale boeren en ervaar dat maar eens een keertje, die korte keten. Alle informatie staat op de website weekvandekorteketen.nl.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Voormiddag, het is ruim 11:30, zie ik. West-Vlaanderen luistert naar Melinda FM. Elk moment de muziek die je kent. Ja, het lijkt erop of dat ze haar ding al gedaan heeft voor vandaag op de werkvloer. Hè? She works hard for the money. Donna Summer uit de 80s. Het is nog niet helemaal duidelijk. Nee. Maar velen denken wel dat in 2027 het Beatle Museum gaat opengaan in Londen. Het zal komen op de Savoy Row in het voormalige Apple Corps kantoor. Daar zijn ze op dit moment blijkbaar hard aan het werken om alles in gereedheid te brengen. Blijkbaar zal alle archiefmateriaal van de Beatles daar te zien zijn. Een replica van de Let It Be studio wordt er gebouwd. En bovenop de rooftop wordt alles in gereedheid gebracht om dat dakconcert te reconstrueren. Ja, dat gaat er fantastisch uitzien. Hè? Het wordt het eerste officiële Beatle Museum in de Savoy Row, in het voormalige Apple Corps kantoor in het hartje van Londen is dat. Op het moment dat de Beatles aan het praten waren om ermee te stoppen, begin 1970 was dat, toen stond dit liedje in de hitparade. Laten we nog eens

Het was de zomer van 10 om te zien, 1991. Ik krijg er nog altijd kippenvel van. Breek de stilte, Stef Bos en Bob Savenberg. Deze zomer zijn er opnieuw opnames van 10 om te zien, dat weet u. Maar wel aan de Zeedijk op het Epernayplein in Middelkerken zullen die opnames doorgaan. En heel bijzonder is het weekend van 14 en 15 juli. Want die zondag gaan ook nog K3 en Milk Inc. een mini-concert geven daar op het Epernayplein. K3 om 6 uur en Milk Inc. om 9 uur, zondag 15 juli. Dat kan je alvast in de agenda schrijven. De opnames bijwonen van 10 om te zien, die blijven uiteraard gratis.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Volgend weekend, in het Pinksterweekend, dan organiseert de Koninklijke Fotoclub Westhoek Veurne de fototentoonstelling waar de amateurfotografen uit de streek hun werken kunnen laten zien. En die tentoonstelling gaat door in het Spaans paviljoen in de Ooststraat in Veurne. Daar kan je zaterdag naartoe van 2 tot 6, zondag van 10 tot 12 en van 2 tot 6. En ook maandag is het doorlopend open van 10 tot 6. De fotoclub bestaat dit jaar 69 jaar, dus het is toch wel een heel bijzonder weekend wat er aankomt. De fototentoonstelling is een gelegenheid om de amateurfotografen om de 2 jaar hun werken te laten zien daar in het Spaans paviljoen in de Ooststraat in Veurne. De Dolly Dots waren dat en Don't Give Up. En we blijven zo in de Lage Landen hangen met Anita Meijer zometeen. Eerst bij ons, Bazaar.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord moeten ook meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
2: We hebben een steiger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een steiger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
1: De passagiers van het schip werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als ontmijningsdienst Dovo. Die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar hun klas konden. Het is nog niet duidelijk van waar de granaat kwam, dat wordt nog onderzocht. Het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er wel langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
3: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moeten uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
1: De werken en dus ook de hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten, dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. En sport: op de wereldranglijst van het mannentennis stijgt Zizou Bergs naar zijn hoogste ranking ooit. Hij wint 1 plek en is nu 38ste. Dat is 2 plaatsen lager dan de beste Belg Alexander Bloks. Rafael Collignon gaat ook vooruit en is nu 64ste. Bij de vrouwen zakt Elise Mertens 1 plaats. Ze blijft wel de beste Belgische op plek 23. Hanne van de Winkel valt net uit de top 100. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanaf het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2, Ron de Wit

0: waren dat net na het nieuws van 12 uur en net na Derek Smeets met The Classics at Work. Het hiphop gezelschap uit de VS dat in de zomer van 2003 een nummer 1 hit scoorde met de plaat Where is the Love, meegeschreven destijds door Justin Timberlake. Daarna volgden nog enkele top 10 hits, waaronder ook dus met deze hier, I Got a Feeling, kon je beluisteren.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: En zo zijn we weer goed en wel vertrokken op deze maandag met de nieuwe Club De Wit.

platen zoals deze hier op de radio is het, geef toe, altijd een beetje zomerig geblazen, hè? Waar je je ook bevindt, in de wagen, gewoon gezellig thuis of op het werk. Juan Luis Guerrera, I was dat en Borbujos de Amor. En nu gaan we allemaal, niet enkelen, maar wel degelijk allemaal, onze luchtgitaar bovenhalen en lekker mee rammen op deze plaat hier van Bryan Adams en Tina Turner. Hier is It's Only Love.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.

0: Hoe dan ook, met Maxime en de Nederlandse Babette. En we blijven in Nederland, want deze Leftside was een Volendamse groep die tussen 1968 en 1976 enkele hits uit het palingsound genre in de hitlijsten had. Waaronder ook met deze Like a Locomotion.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 18 mei vandaag gaan we starten onze historische nieuwsfeiten in 1302 en in eigen land. Tijdens de Brugse Mette door de inwoners van Brugge, soldaten van het Franse garnizoen. 1960, oprichting van twee autonome omroepinstituten, de BRT en de RTB. 1980, een uitbarsting van de vulkaan Mont St. Helens. In de Verenigde Staten kost 57 mensen het leven. 1994, na 74 dagen en 1000 kilometer op het pakijs, bereiken Alain Hubert en DJ Goedgebuur de Noordpool.

Festival. En dat met het liedje Only Teardrops. 2019, na 44 jaar, wint Nederland met Duncan Lawrence het 64ste Euro Songfestival. En dat met het nummer Arcade. En dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze 18 mei.

0: Kygo, Khaled en Griffin waren dat met Save My Love.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: En nu gaan we iets anders saven tot aan de airplay van deze week. Save a Prayer van Duran Duran. Deze aanstekersballade uit 1982 komt van de plaat Rio, die de grote doorbraak van deze band in Amerika betekende. Het was de tweede single van Duran Duran destijds. In 1984 kwam er een nieuwe versie uit in België en die schopte het tot in de top 10 van de hitparade. You

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Jij blijft me altijd verbazen, de nieuwe Herbert was dat hier bij Melinda FM. Het is 18 mei vandaag, het is vandaag de sterfdag van onder meer Ian Curtis. De Britse zanger van Joy Division destijds, overleed in 1980, was amper 23 jaar. Chris Cornell, de Amerikaanse gitarist en ook zanger bij Soundgarden, overleed op deze dag in 2017, werd 52 jaar. En ook Franco Battiato overleed op deze 18 mei in 2021. De Italiaanse zanger werd er 76.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest. Nee.

De Bob voor Veilig Verkeer heet tegenwoordig Alex Warren. Dat was Carry You Home. En nu nog tot aan het nieuws. Deze plaat met een heel hoog la-la-la gehalte. Hier is nog La Bouche, Be My Lover. Tot zometeen voor deel 2 van Club De Wit op deze maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar, dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. De jongens zouden de auto zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest. De burgemeester Adinda van Gerve vraagt begrip.
2: Het gaat om jonge mensen en daarom toch graag een boodschap. Ik zeg het aan iedereen. Ieder van ons is jong geweest. Ik denk dat we niemand kunnen aanduiden, dat niemand van zichzelf kan zeggen, ik heb niks uitgestoken. Maar alsjeblieft mensen, oordeel en veroordeel niet. Maar maak nu uw hart open voor steun.
1: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. In het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord, de bemanning en dokters moeten dan meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
3: We hebben een steiger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een steiger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
1: De passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden stonden er in Zaventem soms lange wachtrijen, waardoor honderden reizigers hun vlucht misten. Quentin roept de Vlaamse regering wel op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de infrastructuur te verbeteren. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens een overlegcomité. Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar Davignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen, onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ronde Wit.

0: De frontman van deze Razorlight is naar eigen zeggen een van de beste songwriters die op deze aarde rondlopen. Dus werd er een hoop verwacht van deze groep hier. En één keer hebben ze die verwachtingen, die hele hoge verwachtingen, kunnen inlossen met deze meezinger hier. Je hoorde America.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze maandagmiddag, net na het nieuws. Hier is Shanna Spiro en Die On This Hill uit onze top 30.

Opgericht in 1986, deze Goo Goo Dolls, een Amerikaanse rockband uit Buffalo, New York. Ze zijn het bekendst geworden dankzij muziek uit de soundtrack van de film City of Angels. Ook zo'n type voorbeeld van een film die eigenlijk niet zo bekend is geworden, maar de plaat die eruit kwam, des te meer Iris kon je nog eens beluisteren. En nu terug naar de gouden jaren 80 voor, ja zeg maar, dit One Hit Wonder, Matthew Wilder. Een plaat die we allemaal wel degelijk kennen, hè, en mee kunnen zingen. Dus laat je lekker gaan met Break My Stride.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle. Waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De meest recente Ertebrekers was dat hier bij Melinda FM en Taboe. En nu een singer-songwriter uit New York, die vooral in de gouden jaren 60 bijzonder populair was. Onder meer dankzij deze single hier. Tell her Johnny said goodbye. Dit is Mr. Jerry Jackson.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: niet te beluisteren in mono, wel degelijk in stereo, deze Stereo Love. Edward Mea was dat op deze 18 mei.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En de Vlaamse jodelzangeres Laura Omloop wordt er vandaag 27. De Duitse Sandra Lauer heet ze voluit, bekend van I'll Never Be Maria Magdalena, wordt er 64. En Rick Wakeman, de Britse toetsenist bij Yes, wordt er 77. De zanger uit Gibraltar, Albert Hammond, wordt er 82 en overleden in 2001. De Franse zanger Charlotte Trenet zou vandaag 113 geworden zijn. Ook overleden in 2001 is de Amerikaanse zanger Perry Como. Hij zou 114 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Amerikaanse zangeres Martika. Die wordt er vandaag 67.

0: vandaag 67 jaar jong, deze Martika. Een Amerikaanse popzangeres die in 1989 met deze Toy Soldiers een dikke hit scoorde. Het showbizgehalte zat al vroeg in haar bloed van deze dame hier, want als kind was ze al te zien in de musicalfilm Annie destijds.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Nu met twee boybands op de radio. Zometeen de nieuwe Take That, eerst de Backstreet Boys en As Long As You

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Dit jaar exact 20 jaar geleden niet door de halve finale geraakt destijds. En dus niet kunnen meedoen aan de grote finale op zaterdag van het Songfestival, het Eurovisie Songfestival. Ja, wrijf het er nog maar eens in, zou ze zeggen, niet waar? Deze Kate Ryan, dat was...

klassieker in onze eigen moedertaal van Walter en de zijne van de Kreuners. Dat was Jongens hebben geluk. En afscheid nemen doen we vandaag met filmmuziek. En je weet ongetwijfeld wel uit welke film dit hier komt. Hè? Uit de film met Tom Cruise in een schitterende hoofdrol als piloot. Top Gun natuurlijk. Hier is Berlin, Take My Breath Away. Maak er nog een fijne muzikale dag van. Hier via deze gouden hoofdlengte. En heel graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Minister van Energie, Mathieu Bihet, die legt binnenkort een aangepast voorstel voor het energieeiland in Oostende voor. Het nieuwe scenario voor de onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk zou zo'n 2 miljard euro goedkoper zijn. Dat schrijft de Standaard vandaag. Bij een uitslaande brand in de Duinenlaan in Westende zijn twee bewoners naar het ziekenhuis gebracht met rookvergiftiging. Hun hond overleefde de brand jammer genoeg niet. Het huis is onbewoonbaar. Op de Grote Markt in Ieper hebben enkele tientallen mensen de Nakba herdacht. Ze protesteerden tegelijk tegen de deelname van Israël aan het intussen afgelopen Eurovisie Songfestival en ook tegen de oorlog in Gaza. De brand in een appartement in Geluwe blijkt accidentieel. Volgens het parket ontstond het vuur door een overhitte oplader. Er vielen geen gewonden en de bewoners die dachten eerst aan een brandende kaars. Een aannemer die sluit vanaf vandaag tot en met vrijdag de 22e mei in opdracht van de Watergroep twee nieuwbouwwoningen aan op de waterleiding ter hoogte van de Brugsebaan 43 in Gistel. Om de werken veilig te laten verlopen, rijdt het verkeer daar plaatselijk beurtelings over één rijstrook. De doorgang die wordt geregeld met verkeersborden. Roeselaren organiseert volgend jaar voor het eerst een marathon naast een halve marathon. De sportvereniging De Rode Lopers die werken daarvoor samen met de stad Isegem, Ingelmunster en Ardooien. En deelnemers die lopen langs tal van groene plekken.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een wisselvallig weertype met regelmatig buien. En die kunnen lokaal stevig uitpakken, met kans op onweer, korrelhagel en rukwinden tot 60 km per uur. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen en de temperaturen die schommelen rond 12 tot 16 graden en de wind waait meestal uit matige richtingen. Vanavond en vannacht blijft er nog kans op enkele buien, maar later wordt het droger met bredere opklaringen. Op sommige plaatsen kan morgen dinsdag wat ochtendgrijs voorkomen. En aan de kust valt er af en toe wat regen. In de loop van morgen dinsdag trekt dan een regenzone verder landinwaarts, gevolgd door nieuwe plaatselijke intense buien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: meer dan 20 jaar oud. De Kaiser Chiefs en Ruby, Ruby, Ruby. Voor je het weet is dat goede weekend alweer voorbij en staan we voor een nieuwe werkweek. Maar wij hier bij Melinda FM zorgen ervoor dat je op een leuke, fijne en goede manier deze namiddag doorgeraakt.
1: 2-3, dit is Matinee.

0: Vorig jaar overleden, Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. We zijn vandaag 18 mei. Het is internationale dag van de plantenfascinatie. Dat is een dag die bedoeld is om stil te staan bij het behoud van planten, maar ook de diversiteit ervan, de agricultuur, voedsel en het overbekende begrip duurzaamheid. Dat allemaal staat vandaag centraal.
1: Dit is Matinee met Stef Tielemans.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Onze vorige wagen was versleten, dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Het is een nieuwe plaat van DJ Licious. Dit keer samen met Milo. Laten we hopen dat dit ook weer een mooie zomerhit gaat worden. Forever Young. Maandagmiddag, je luistert Melinda FM. We zijn de radio voor de Midden- en de Westkust. En op DAB Plus ook te beluisteren in de gehele provincie West-Vlaanderen. We gaan richting 2:30 en u weet wat dat betekent. Vandaag hebben we ook alweer een one-hit wonder. Maar eerst gaan we nog eens luisteren naar deze 80s klassieker.

0: Don't You Want Me Baby, dat was hun grootste hit. En daarna maakten ze nog enkele hitsingles. The Human League met Human.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1978. Dan scoort Bino een groot hit met Mamma Leone. Hij begon oorspronkelijk als architect in opleiding en later koos hij volledig voor de muziek. In Duitsland werd hij bekend via een band, producer Rainer Felsen, die hielp hem verder. Het nummer is een cover geschreven door Drafi Deutscher. Mamma Leone werd een grote hit in Europa. Het bereikte de nummer 1 in Oostenrijk en Zwitserland en ook in de Lage Landen haalde het de top 10. Het album verkocht wereldwijd miljoenen exemplaren. En later volgden nog enkele kleine hits. En die Bino die overleed in 2010 aan een hersentumor.
1: Een one-hit wonder.

0: Imo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Delivery Ride was dat van Mayday bij Melina FM. We gaan stilaan richting 3 uur, want Luc de Lee die komt er straks ook alweer aan met zijn rotonde. Maar eerst nog een paar plaatjes die ik voor u in petto heb. Eentje daarvan is uit 1987, dit is John Farnham en You Are The Voice.

Goeie girl power uit de 70s. Suzy Quatro was dat en She's in Love with You. We zijn weer op een positieve en muzikale manier door de matinee geraakt. Ik geef je graag over in de handen van Luc Delis met de rotonde tot aan 4 uur. Morgen

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Velen onder jullie zullen het alweer gewoon zijn, maar inderdaad, het is vandaag weer maandag, dus weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Rotonde tussen 3 en 4. Dankjewel Stef voor de voorbije matinée. Wij gaan er een lap op geven.

Als het op soul in de muziek aankomt, dan zit deze man zeker op de goede plaats. Billy Ocean en Red Lights. Nu er in alles gesnoeid wordt door onze regering, beginnen ook burgers langs om minder verdraagzaam te worden tegenover elkaar. Een tijdje geleden werd de kliklijn ingevoerd. Dit is een middel om anoniem iemand anders aan te geven of te verklikken wat betreft sociale fraude. Vorig jaar werd van deze lijn maar liefst 7873 keer gebruik gemaakt om andermans gesjoemel aan de kaak te brengen. Zo werd vorig jaar 414 miljoen euro gerecupereerd voor onze staatskas. Of dit allemaal sociale samenleving zal bevorderen, dat is een andere vraag. Muziek van Céline Hermans.

Hij is momenteel een klein beetje op de achtergrond verdwenen, maar ik ben zeker dat deze man nog terugkomt met nieuwe muziek. Justin Timberlake en Sexy Bag. In het kader van de Week van de Opvoeding 2026 slaan Huis van het Kind Lichtervelde, Natuurpuntkern Lichtervelde en Gezinsbond Lichtervelde de handen in elkaar voor een gezellige en avontuurlijke gezinsactiviteit Plezier in het Bos. Tijdens deze interactieve gezinswandeling ontdekken groot en klein het prachtige Guwijnesbos op een speelse manier. Onderweg wachten leuke doe-opdrachten, een vleugje lekkers en vooral veel plezier voor het ganse gezin. De startplek is kiosk aan het Guwijnenbossen en de starttijd is tussen 13:30 en 15:30. De datum: zaterdag 23 mei en de activiteit eindigt om 17:00. Dan hebben wij nog een tip. Kom vooral met de fiets, want de parkeergelegenheid is beperkt. Inschrijven kan via de website Week van de Opvoeding in Lichtervelde. Dit is Gracie Abrams.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

Zelfs een vleugje Franstalige tekst verwerken in zijn muziek. Het kon allemaal bij dit wonder Prince, samen met zijn Revolution en Girls and Boys. Het aantal asielaanvragen in ons land blijft dalen. Sinds de invoering van de crisismaatregelen in augustus vorig jaar zou het voor aanvragers heel wat minder interessant zijn om ons land aan te doen. De cijfers liegen niet, volgens minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau sinds 2022. En in april zouden we ook al een daling van 23% zien ten opzichte van vorig jaar. We blijven de goede weg opgaan. Sweet Sensation.

Jasmin, en ik was zo graag bij jou gebleven. En wat hadden wij toch graag gehad dat ze nog wat bij ons was gebleven. Op zondag 31 mei is het tijd voor actieplezier en avontuur tijdens de Obstakel Funrun in Domein Grasduinen in Bredene. Jong en oud kunnen samen een speels obstakelparcours trotseren vol uitdaging en vooral veel fun. En na de inspanning volgt ontspanning, want de toegang tot het recreatiebad van Lago Grasduinen

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

Power Woman Anouk, die beweert dat 5 optredens per jaar nog altijd genoeg zijn om rond te komen samen met haar 6 kinderen, hier met Jeruzalem. Naast alle ruzies en miseries blijkt er ook nog steeds solidariteit te bestaan onder onze samenleving. Tijdens de happening De 1000 Kilometer van Kom op tegen Kanker hebben we maar liefst 1334 teams van fietsers bij elkaar gekregen die bijna 7.400.000 euro opgehaalden voor kankeronderzoek. Tussen al dat slechte nieuws is het toch goed om te zien dat een grote groep van mensen nog een hart op een goede plaats hebben.

Nog even die terugblik naar 1974 van Paper Lace en Billy, Don't Be a Hero. En meteen is alles weer gezegd voor vandaag. De rotonde zit erop en het is tijd voor de spits van Jan Snel. Morgen dan zijn we terug voor de dinsdag aflevering. We gaan eruit met Robbie Williams en Candy. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Blankenbergen starten Sea Life en de Proper Strandlopers een project om scholieren bewust te maken van de impact van zwerfvuil. Via een opruimactie, opdrachten en een trash bingo ontdekken klassen welk afval aanspoelt en wat dat betekent voor dieren en het ecosysteem. Op de Grote Markt in Ieper hebben enkele tientallen mensen de Nakba herdacht. Ze protesteerden tegelijk tegen de deelname van Israël aan het intussen afgelopen Eurovisie Songfestival en ook tegen de oorlog in Gaza. De brand in een appartement in Geluwe blijkt accidentieel. Volgens het parket ontstond het vuur door een overhitte oplader. Er vielen geen gewonden en de bewoners die dachten eerst aan een brandende kaars. In de recreatiedomein De Ballokken in Werveek hebben opnieuw zo'n 150 mensen gekampeerd tijdens camping Ballokken. Dit jaar gebeurde dat uitzonderlijk in kerstsfeer. Met verklede kerstmannen, kerstliederen, een quiz en een passende decoratie. En dit dus tijdens de maand mei. Voetbalclub Rekhem Sport die kan zijn terreinen nog 9 jaar blijven gebruiken. Het bestuur heeft het huurcontract kunnen verlengen nadat de eigenaars de gronden opnieuw voor landbouw wilden inzetten. De club die spreekt van een opluchting. Minister van Energie, Mathieu Bihet, die legt binnenkort een aangepast voorstel voor het energieeiland in Oostende voor. Het nieuwe scenario voor de onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk zou zo'n 2 miljard euro goedkoper zijn. Dat schrijft de Standaard vandaag.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een wisselvallig weertype met regelmatig buien. En die kunnen lokaal stevig uitpakken, met kans op onweer, korrelhagel en rukwinden tot 60 km per uur. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen en de temperaturen die schommelen rond 12 tot 16 graden en de wind waait meestal uit matige richtingen. Vanavond en vannacht blijft er nog kans op enkele buien, maar later wordt het droger met bredere opklaringen. Op sommige plaatsen kan morgen dinsdag wat ochtendgrijs voorkomen en aan de kust valt er af en toe wat regen. In de loop van morgen dinsdag trekt dan een regenzone verder landinwaarts, gevolgd door nieuwe plaatselijke intense buien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

0: Zijn hier nog maar net en worden al aangemaand om weer huiswaarts te keren. Het zal toch nog even duren, want ik heb een heleboel goede platen voor je meegebracht vandaag. John Denver, Take Me Home, Country Roads. Het is maandag, goedemiddag, welkom erbij. De Spits tot 5 uur.
1: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: De winnares van het Eurovisie Songfestival is gekend als ook De Mol en Graaf. En icoon in de zakenwereld Etienne Davion is overleden op 93-jarige leeftijd. Straks zoek ik ook wat goed nieuws voor jou. Eerst Marco Schuitmaker.
1: Het was een doodgewone zaterdag en ik liep door de stad.

symbolic plaatje meegebracht van Purple Disco Machine en The Magician, All My Life. Straks kijken we ook wat het weer ons brengt.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Sheena Easton, My Baby Takes the Morning Train, kwam uit de film 9 to 5. Trouwens, ik heb goed nieuws voor al diegenen die nog aan het werk zijn, want het is alweer een, ja, niet een korte week, maar een lang weekend, zeg maar, want volgende week maandag is er ook een vrije dag. Ik heb het weerbericht er even bijgenomen. Dat ziet er voor vandaag en morgen tristig uit, maar dan, beste vrienden, dan wordt het wel heel goed. Vandaag maximum 14 graden, morgen een graadje warmer, 15 graden. Steeds zwaar bewolkt, af en toe wat regen, maar vanaf woensdag wordt het veel beter. 17 graden op woensdag, donderdag 18, vrijdag en zaterdag 24, zondag 23 en hou je vast, volgende week maandag. En dan staan wij met onze mobiele studio op Slusse Kermissen en ben ik er zelf ook. 26 graden, alsjeblieft. Brian Ferry, The Bride.

Eerst hadden we Clouseau, Vonken en Vuur en daarna Chapel Roan met The Giver. Goed nieuws, wel, ik weet niet precies of het goed, maar wel vrolijk nieuws is, want de Franse politie doet opvallende waarschuwing. Pas op voor dronken bambies. De Franse politie waarschuwt voor herten die nogal roekeloos en ongecontroleerd de weg oversteken. En dat heeft wel een hele speciale reden. De herten zouden namelijk dronken zijn. Hoe komt het wel? Appelen die vorig jaar van de boom gevallen zijn en aan het gisten zijn, worden opgegeten door die herten. En die worden daar echt dronken van.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.

0: Een spin-off van de Talking Heads. Je moet maar eens de live versie opzoeken van dit nummer op Choop Choop. Bijvoorbeeld Tom Tom Club met Wordy Rapping Hood. Dit is wondermooi. U mag dat zelf wel beslissen hoor. Maar dat is de titel van het nummer van Freemoed.
1: Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm

Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Ik zou er toch nog maar even mee wachten met dat schone weer in het vooruitzicht. Wij danken u voor het luisteren. Morgen zijn we terug. Vanaf 4 uur, veel plezier. Zo dadelijk met de Turbulentieshow.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen bij haar school. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder, een man van 47, was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht. En in Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen na een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een forklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis en er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld en ook incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
2: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
1: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren, zoals de passage van schepen goedkeuren bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. Een van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Door de jaren heen hebben ze toch weer een absolute gouden carrière uitgebouwd, deze mensen. Dat waren nog even de Dire Straits in die turbulente show met Calling Elvis. Wij maken contact met de toren om veilig te gaan opstijgen.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Waar is de goede, mooie oude tijd gebleven met deze persoon? Michael Jackson, the king of pop. Remember the time. Blijf hangen, zometeen muziek van Shania Twain. I'm gonna catch you. En dat is dan speciaal voor Pommelientje. Hij had ooit.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Als je echt een doel voor je ogen hebt, haal er volledig voor. Laat je niet ompraten door andere mensen. Probeer het te bereiken wat je wilt. Faith in what you feel. Dat was Gustav in die Turbulentie Show. En dit is het verhaal van Bonnie Pointer.

0: Kijk, als je dergelijke platen op de radio hoort, dan weet je dat de zomer in aantocht is naar Vlaanderen. En als we de weergoden mogen geloven, zouden we dit weekend temperaturen hebben van 25 graden. Eerst zien en dan geloven.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Elk moment muziek die je kent. En voor deze terug naar 2007 met de Fixies. En vraag het dan. Ondertussen 18 minuten voor 6 op maandagmiddag bij Melinda FM met Louis Capaldi.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepte-reiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

shake. De Steve Miller Band kent je ongetwijfeld van de prachtige toverspreuk Abracadabra. Maar dit plaatje kwam later op de markt. Dat was The Joker. Ik zie de decibelmeter al volledig in het rood gaan van die turbulente show. Tezamen met U2.

Alex Warren en Jelly Roll. Dat was Bloodline in die Turbulentie Show. Op maandagmiddag, nu gaan wij alvast op naar de top van het uur. En dat doen we met een schone dame. Ze komt uit ons eigen Vlaanderen. Dit is nog even Lisa Lewis en Jij Laat Me Vrij. Tot morgen. Doei.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Rotterdam gaan de bemanningsleden van het cruiseschip, waarop het hantavirus was uitgebroken, de komende uren van boord. Dat gebeurt dan in kleine groepjes. Dat zegt de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De bemanningsleden worden nu nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Buquet.
2: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten. De resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
1: In Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een vorklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis. En er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld. En incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
3: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
1: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de Straat van Hormuz moet beheren. Die bepaalt dan welke schepen er door mogen varen bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen daarover zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En in Spanje is zangeres Shakira vrijgesproken van belastingfraude. De rechter heeft beslist dat ze meer dan 60 miljoen euro moet terugkrijgen van de fiscus. Het gaat om een dossier van 15 jaar geleden. De Belastingsdienst vond dat Shakira belastingen moest betalen als inwoner van Spanje en legde haar een boete op. Maar de rechter was het daar dus niet mee eens. 2 jaar geleden werd Shakira ook al eens aangeklaagd voor belastingfraude. Ze trof toen een schikking. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen. Minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio. Met

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Zicht op West. Het Actua-programma met Dirk Smeets. Hoor wat er leeft in onze regio.
1: Pero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd. Hij werd vermoord in 1961. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij. Maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch nog op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op de rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. HLN-journalist Sven Ponsaert legt uit waarom de maatregel er komt.
2: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
1: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor morgen op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Onder meer Saoedi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk vandaag zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. Musk mikt op een beurswaarde van meer dan 2000 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. HLN-beursexpert Pascal Papen.
3: In de eerste plaats om geld op te halen en in de tweede plaats omdat nu het moment is. Want er is een hype in ruimtevaartaandelen. Het gaat ook goed met AI en men wil bijvoorbeeld tot 75 miljard dollar ophalen. Dat is nog nooit eerder gebeurd dat er zoveel geld werd opgehaald bij een beursgang.
1: Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. En in Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen om het leven gekomen. 8 anderen raakten gewond, dat meldde Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht. Ook zijn motief is nog niet bekend. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.